0: Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio. Moet je

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. I keep

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende...

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationale Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastor speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
4: Loyaal,
3: koop lokaal.
4: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En we gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Charlie Bird, Miles Davis, Bobby Hackett, veel anderen. Van een LP Louis Armstrong's Jazz Classics draai ik The West End Blues. Louis, een trompetist van wereldklasse, was uitgegroeid tot een echte ster. Wonderbaarlijk als je denkt dat hij de held van New Orleans was in de jaren 20 van de vorige eeuw. Hij werd zanger, entertainer en zelfs filmster. En jazzman met veel charisma en een fabuleuze techniek. The West End Blues, Louis Armstrong.

Totaal anders. Nu wordt Worksong gespeeld door een bekende jazz alt-saxspeler die in 1928 geboren Cannonball Adderley. Zijn improvisaties waren snel en onvoorspelbaar. Dit swingt de pan uit en ik denk dat het trompetwerk voor de rekening moet zijn van zijn broer Nat. Hier komt Worksong en natuurlijk live gespeeld.

Ja, ja, veel applaus voor Cannonball Adderley met Worksong. De schitterende gitaarklanken, nu van Charlie Bird in een Ellington juweel satin doll. Bird later beroemd door zijn bossa nova werk, speelt hier deze mopje recht toe, recht aan. Dit is echt gitaarklasse, satin doll.

Charlie Bird met Satin Doll. Van een LP, Four Hands Up, met pianisten Rob Hoeken en Hein van der Gaag. Gaan we luisteren naar mooi boogie-woogie in hun eigen Cuban boogie. Lekker doorlopend tempo en met een prima Latin tempo verandering op het eind.

En daar gaan de mannen van Vier Hands Up. Componist Kenny Dorm schrijft Blue Bossa. Een mooi stuk met tennissaxster Joe Henderson in de spotlight. Hij heeft veel platen gemaakt voor de beroemde Blue Note label. En voor een periode was hij zelfs lid van de bekende band van Miles Davis. Ik heb een leuke uitvoering hier van Joe Henderson. En hij gaat spelen een mooie lange versie van The Blue Bossa.

Prima, de Blue Bossa daar van Joe Henderson. En zei ik net Miles Davis. Wel nu, hier is hij met gedempte trompet. Vind ik op zijn allerbest, trouwens, als hij zo speelt. En hij gaat Richard Rodgers nummer spelen. En het heet It Never Entered My Mind. En dit doet hij heel beschaafd. Miles Davis.

Een lekker vocaal nummer van Stacey Kent. Zij gaat zingen in Frans deze keer. En het heet C'est Petit Rien. Dat betekent iets van de kleine niksen eigenlijk. Maar een heel mooi nummer. En ik vind dat Stacey Kent een hele aantrekkelijke stem heeft. Hier is haar versie van C'est Petit Rien.

En dat was in één keer uit, Stacey Kent. Geen Dixieland deze week, Ray, vroeg iemand. Natuurlijk is het Dixieland. Hier recht toe recht aan is cornetist Bobby Hackett en zijn mannen. In een heel oude Dixieland nummer, maar altijd leuk. Won't You Come Home, Bill Bailey. Altijd prima, Dixieland Jazz.

Ja, ja, dat is echt om mensen een beetje wakker te maken. Dat was Won't You Come Home, Bill Bailey. Pim Jacobs speelt de intro van de Richards en Rodgers nummer I Could Write a Book. Voortreffelijk gezongen door Nederlands eigen Riet Reis. Met lekker begeleiding, ook van bassist Ruud Jacobs en drummer Pieter Iepma. If I Could Write a Book.

Een mooie versie daarvan, Richard Rodgers nummer. Echt swingwerk nu van een vrouwelijk Hammond organiste. Er zijn niet veel vrouwelijke organisten in de jazz scene. Deze is Rhoda Scott, een Amerikaan die heeft veel jaren in Frankrijk gewoond. Wat we nu gaan horen is namelijk van Frans LP. Zij gaat spelen een nummer dat heet Splanky. En heel veel mensen zal het herkennen. Ik denk dat het een tune was van een sportprogramma. Heel bekend in elk geval. Zij wordt begeleid door haar man. Dat is Joe Thomas. En een Nederlandse drummer, Kees Kranenburg. En haar man speelt saxofoon. Dit is een arrangement van ene Neil Hefti. Daar kom ik op terug van deze arrangeur, want hij heeft heel veel dingen in de jazz geschreven en ook gearrangeerd. Splanky, Rhoda Scott, echt grandioos, puur swingwerk.

Ja, ja. Fantastisch, dat laatste akkoorde. Dat was Splanky. En ik moet een paar dingen rechtzetten. Eerst zeg ik dat Joe Thomas sax speelt. Maar hij speelt ook fluit in dit nummer. En ik heb gezegd dat het van een sportprogramma was. En het was niet van een sportprogramma. Mijn technicus Willem ter Haar heeft gezegd dat dat van Brandpunt was. En dat geloof ik. Ook ik heb gezegd dat wij zullen iets draaien van Neil Hefti. Helaas, dat kan niet in deze sessie. Maar we gaan de volgende sessie, beloof ik, gaan wij nummer van Neil Hefti draaien. Dat is met Count Basie. Helaas is het tijd de jazzwinkel te sluiten. Ray Aubrey en Willem ter Haar nemen afscheid van jullie met trompetist Lee Morgan. En hij blaast ons uit met zijn compositie The Procrastinator. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: Welkom in deze editie van Gospel Light non-stop. Een uur lang de beste Christian Contemporary Music, in de eerste uur lofprijs en aanbiddingsliederen. Straks in het tweede uur dan aandacht voor Christian Contemporary Music. Tot de klok van 12 uur.
0: Gospel Light. Your choice is

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer, Edwin Kok, zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait, kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
6: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

heaven changes everything van Big Daddy Weave. Dit is Gospelheid. Wil je reageren op ons programma? Dat kan op het telefoonnummer. En natuurlijk op de WhatsApp 0623868334. We gaan door naar muziek van 3C Live met You Have Been So Good. Dit is Gospelheid. Reacties 0623868334.

muziek van 3C Live. You've been so good to me. We hebben nieuwe releases natuurlijk hier ook op de draaitafel. 2024 kwam uit het nieuwe album van Saint Is Real. Dit is My God Is Still The Same. Hij is de enige die nog hetzelfde is, zoals altijd. Dit is Saint Is Real.

Nieuw muziek van Sing to Seville was dat. Van het album wat zij uitbrachten in 2024 met My God is Still the Same. Je luistert naar het programma Gospel Light. Reacties zijn ontzettend welkom, stellen we zeer op prijs. En dat kan dus op het telefoonnummer, wat ik al zei. Dat is 06-23-86-8334. Het telefoonnummer is ook een WhatsApp-nummer. 06-23-86-8334 is het nummer. We gaan de muziek van Lauren Dutchel. Het heet Thank God I Do.

do. De muziek was van Lauren Dedzel met Thank God I Do. Dit is wat oudere muziek. Het is muziek van Natalie Grant. Het heet Your Great Name. Straks hebben we de concertagenda. En natuurlijk kun je ook informatie sturen naar ons. Het mailadres van ons is info@gospelite.nl. info@gospelite.nl. Dit is Your Great Name van Natalie Grant.

Dus ik had net een gewend, Your Great Name, uit 2012 alweer. Op het album Wow Hits 2012 daarvan terug te vinden. Your Great Name, dan hebben we het over de naam van God. En dat is de naam die wij hier natuurlijk in het programma centraal stellen in het programma Gospelite. Ik zei het al straks, de concertagenda, maar we hebben nog muziek onder andere van Amy Grant uit het verleden. En we hebben natuurlijk ook nog nieuwe muziek, maar dat ga je zo horen. Maar voordat ik je dat ga laten horen, eerst een hele korte mededeling. Een mededeling die zeker niet onbelangrijk is.

klein beetje meer uptempo muziek. Ook in dit programma hoort het altijd bij. Dus verschillende stijlen in Christian Contemporary Music. Rock, dance, praise en alles zit daarin. Dit is wat oude werk van Chris Tomlin. Het heet Lift My Hands. Dit is Chris Tomlin. But I lift my hands.

Dus ik wil de oudste boodschap van de wereld, de gospel of het evangelie van Jezus Christus. Dit is de muziek en de boodschap daarbij. Dus na deze concertagenda hebben we nog muziek, veel muziek, Christian Contemporary muziek, nieuw en oud. Dit is wat oude werk van Amy Grant. Het heet Sing a Praise to the Lord.

0: Amy Grant met Sing a Praise to the Lord uit 1982. Van haar album uit dat jaar.
1: Gospel Light, het jongerenprogramma dat anders is.

0: niet zomaar muziek, muziek van Madissa. En dat samen met Toby Mac in Kirk Franklin met Bleed the Same.
1: You will forgive our sins and you'll heal our incredible land. In the name of the only Savior, Jesus Christ. Amen.
2: Op de internetsite van Gospelite kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.
0: En dat gezegd hebbende gaan we naar muziek van I Walk By Faith. Het is een praise nummer, oorspronkelijk van Daryl Mansfield. Dit is I Walk By Faith van de Praise Band.

0: Gospelite. Your choice is right.
1: En wat deze muziek gaan we naar muziek van 2022. All is only Jesus van Mercy.

hit van het album Mercy Me, uitgebracht op het album Always Only Jesus in 2022 alweer. Dit is muziek wel CC Winans. Onlangs bracht zij ook een prachtig nieuw album uit en een nieuw nummer, maar dit is wat ouder werk en ook prachtwerk. Dit is Say a Prayer van CC Winans.

muziek van Cici Winans, Say a Prayer. Je hebt geen internet ervoor nodig. Gewoon even je handen vouwen en je ogen dicht. En even je richten op de eeuwige God in de hemel. En daar kun je alles, alles, maar ook echt alles tegen zeggen. Want hij is ook degene die is jouw vriend. Dit is Michael W. Smith met I'll Be Your Friend. Van Michael W. Smith. We hebben nog een paar nummers te gaan in dit uur. Reacties zijn ontzettend welkom. En je mag altijd even bellen of ook een bericht achterlaten. En daar straks nog even meer over.

muziek van Michael Smith, I'll Be Your Friend. En ik zei het al, je kunt ons natuurlijk bereiken op 06-2386-8334 via WhatsApp of via natuurlijk gewoon het telefoonnummer. En mag ook natuurlijk per mail info@gospleit.nl. We gaan naar de laatste platen van dit uur. En dan gaan we eruit en zijn de volgende keer weer. Tot volgende keer bij Gospleit.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je oponthoud op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: 2. De nummer 1 vandaag in 2008 was Coldplay en Viva La Vida.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks ben ik gehit door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijst. En presenteer de charts hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Chart World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment... met de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijstje charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Denemarken. En daar is de grote hit Hold Me Tempo van Lamin. En zometeen gaan we in charts all around the world naar Nieuw-Zeeland.

0: Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland is een land in het zuidwesten van de Grote Oceaan. Het bestaat uit twee grote eilanden, Noordereiland en Zuidereiland. En een aantal kleinere eilanden. Nieuw-Zeeland is een constitutionele monarchie en lid van het gemenebest van naties. Het vroegere Britse gemenebest. En daarmee is Charles III het staatshoofd. Hij wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal. En de hoofdstad is Wellington. Dan de muziek, en die is over het algemeen internationaal. Zeker als je het op 3 ziet van dit moment. Met op 3 Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. 2 Olivia Dean, Man I Need en Ella Langley's Chosen Texas, die deze week in de Nederlandse tipperaad opnieuw is binnengekomen. En Nieuw-Zeeland staat ze op nummer 1. Dus de zemlijst die wijkt een beetje af van dit beeld. Wel als meest beluisterde en opgezegde track van dit moment is dat de Chosen Texas van Ella Langley. Maar op nummer 2 staat in die CSM-lijst Huggle en Moving to the Sun. Op 4 dan de Nieuw-Zeelandse band Cutry en hun track Lay Your Head. En een plekje hoger vinden we op 3 Sheena Spiro en Material Lover.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er slechts één track verdwenen is. En dat is Michael Jackson en Beat It. Hij stond 11 weken in de lijst en neemt voor dit jaar over zich nu 194 punten mee, wat hem nu een 10e plek oplevert in de jaarlijst. Tot slot nog even de voorlopige jaar top 3 met op nummer 3 Taylor Swift en Opolite met 303 punten en 31 weken. Dave & Thames, Rain Dance, 328 punten en ze staan op nummer 2. En met 460 punten is Ray and Where Is My Husband nog steeds de nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: Chartrun, Chartrun, top 30.
2: Het is tijd in deze Chartrun om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 27 Bieber, Rexha en Faithless and No Religion. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, die valt terug van 26 naar 29. En een repeat hit staat op 28 opnieuw in de lijst. Katy Perry and The One That I Got Away. Het is een repeat hit en staat nu voor de tweede week in de Chartrun top 30 genoteerd. Vorige week 28 en nu naar 27 overgesprongen Stella Lively en Boston. En Taylor Swift met The Fat of Ophelia. Die zakt terug van 21 naar 26.
1: Chartrun. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit.

de 25 van 29 Huggle and Salter in Jamaica. Het was vorige week nog een repeated en stijgt nu dus weer door van 29 naar 25. Dominic Ficken, Baby Doll, die gaat van 25 naar 24. En van 13 naar 23 zakken BTS en Swim. Ook omlaag Bruno Mars en I Just Might. Het gaat van 17 naar 22. En op 21 staat van 20 K-pop Demon Hunters. En samen met AJ en de andere zangeressen uit die succesvolle

0: album top 10.
1: Met 2 stijgers, 4 staanblijvers, 3 zakkers en 1 nieuwe. Met op nummer 10 van 6 Drake en Iceman. Future, The Real Me, die blijft staan op 9. BTS en Aragon, die stijgt weer door van 10 naar 8. Olivia Dean, The Art of Loving, gaat van 7, blijft op 7 staan, zie ik. En van 8 naar 6 gaat Noah Kahan en The Great Divine. Madonna, Confessions 2, gaat van 3 naar 5. En Michael Jackson met Thriller, die blijft staan op 4. De Rolling Stones, vorige week nog de hoogste nieuweling op nummer 2. Die zakken nu terug naar nummer 3 met Fauna Tanks. En op nummer 2 vinden we de hoogste nieuweling. En dat is Gracie Abrams en Daughter from Hell. En You Seem Set for a Girl So in Love is nu voor de 5e week van Olivia Rodrigo de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Chartrun top 20.
1: Met op 20 van 30 Alex Warner en Ordinary. Vorige week was dat een repeated en stijgt dus nu in zijn 67e week weer door van 30 naar 20. Teddy Swings, Mr. Know-It-All. Vorige week was dat de wereldstijger en deze week zakt ze terug van 9 naar 19. Tim Impala en Jenny en Dracula gaat van 16 naar 18 en Another en 45 Ultra Talk To You. Die stijgt licht van 18 naar 17. En ook een stijger vinden we op 16 van 19. Malcolm Todd en Earrings.
0: Chartrun. Hardloper. Nummer 20.

0: Top 15.
1: Met op 15 bleef staan de Bossa en Magnetic. Olivia Rodrigo, Drop Dead, gaat van 11 naar 14. En Olivia Dean met Man I Need, die daalt van 12 naar 13. Opnieuw omhoog van 22 naar 12, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En ook opnieuw omhoog van 14 naar 11, Olivia Rodrigo en The Cure.
0: Chart Run. Top 15.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klem gereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n 660.000 euro gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.

0: een zomernummer 1 voor Madonna vandaag in 1987. Haar single uit de gelijknamige film Who's That Girl steeg toen door van 2 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. En tijdens World Pride op zaterdag 1 augustus is Madonna in Amsterdam.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charts run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Colombia. En is die van Sabine Bogaerts.

0: Art World, hit van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard het zojuist gedraaide All Because of You van de Vlaamse voice-winnaar Bas Serra. Zijn debuutsingle All Because of You die schiet omhoog van 44 naar 29. Een ander hardloper in de Vlaamse lijst van deze week is Alex Warner en zijn jongste track Questioner. Die stijgt flink door van 50 naar 26. Andere stijgers in de top 30 zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeated gaan ze van 29 naar 23. En op 22 komen we tegen van 31 Material Lover van Sheena Spearow. In de top 20 gaan licht vooruit Medicine van Milk Inc. Het gaat van 20 naar 17. En verder met Yesterday, Tomorrow. Today, Tomorrow. Die stijgt ook licht van 18 naar 16. En net voor de top 10 op 11 is gestrand Jonas Blue en zijn Edge of Desire. Het komt van 15 en staat dus nu op 11. En Tranen van Goud van Ariane Blommaert en Zoe Levi die keren weer terug in de top 10. Het gaat van 17 naar 7. En Meteor met Nooduitgang die verstegen zijn top 10 positie en is doorgestegen van 10 naar 5. En tot slot meld ik even de hoogste nieuwe en dat is op 25 Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini.

0: Art World, hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100... met in de spotlights de Duitse rapper Basimi. Hij heeft een nieuw album uitgebracht en 7 tracks staan genoteerd in de Duitse single top 100 deze week, met als hoogste nieuwe notering op nummer 11 Berliner Calling. En verder gaat het ook nog steeds lekker met de classic hit van Shakira, Hips Don't Lie. Ze stijgt ermee van 42 naar 28. Ook succes voor het Nederlandse Nother in hun track samen met 55 Ultra en Talk To You. Die schiet van 45 naar 24. En het is top 20 tijd voor Katy Perry's The One That I Got Away. Het gaat van 29 naar 20. En in de top 10 gaan in de 28ste week ook weer omhoog Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat. Ze gaan van 8 naar nummer 6. En van de Duitse single top 100 gaan we naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40. Met daarin slechts 1 nieuwe binnenkomer. En dat is op 24 de meiden van Keitsi en Animal. En verder is het een bijzonder mat weekje met stijgers. Enkele zal ik er even voor je uitpikken. Zoals op 30 van 32 Boston van Stella Leffy. En ook Crisscross Amsterdam en My Oh My. Het gaat van 27 naar 26. Topic moet ik zeggen. Becky G en Sorry Papi. Die gaan van 23 naar 19. En My Body Isn't Ready van Sober. Die verschuift van 18 naar 14. En in de top 10 is gezien Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Het stijgt er nu van 11 naar 8. En Huggle en Salto en Jamaica, die stijgen licht van 7 naar nummer 5. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 10, de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Met nog steeds op nummer 3 Kittmich, Blumengarten, Shirin Band en Get Genoeg. Kilimanjaro van Summer Camp en Bilja, die staat op nummer 2. En Shakira en Bruna Boy, die blijven voor de 5e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 2 Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Magnetic van de Bossa, die gaat van 3 naar 2. Shakira en Bruna Boy met Die Die Die, die blijven daar ook staan op nummer 1 daar in België. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met een kleine wisseling. Want Another en een 55 Ultra komen met Talk To You de top 3 versterken. Het stijgt van 4 naar 3. De Bossa en McNaglit, die blijft staan op nummer 2. En Shakira en Bruna Boy met Die Die Die zijn nu voor de 6e week op rij de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartshunt met het vervolg van de Chartshunt top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 3 staanblijvers, 2 zakkers, 5 hardlopers met daartussenin de wereldstijger. En die vinden direct op nummer 10 van 24 naar 10 Hagel, Imela, Angel en Ulcinati en Moving to the Sun. Dus van 24 naar 10 is het de wereldstijger deze week. Van 10 naar 9 gaan Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Die daalt van 5 naar 8. Alex Warner, Fever Dream, gaat van 4 naar 7. En van 8 naar 6 opnieuw omhoog Michael Jackson en Billie Jean.
2: Chart Run. Wereldstijger, wereldstijger. Nummer

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 Oasis en Wonderwall. Vorige week waren ze de hoogste nieuweling op nummer 6. En nu stijgen ze dus een plaatsje van 6 naar 5. En van 7 naar 4 gaat Olivia Rodrigo en Stupid Song.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu die Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 1 repeat hit. In derde kantie gaat Katy Perry en The One That I Got Away. Ze staat nu voor de tweede week opnieuw in de Chartrun top 30 op nummer 28 genoteerd. En de lijst telt trouwens geen enkele nieuwe binnenkomer. Het is dus een bijzonder rustige week qua hardlopers. In totaal zijn er 13 tracks aan de weg omhoog begonnen. Met een bescheiden stijging van de huidige Amerikaanse toplinier van Stella Lively met Boston gaat ze bescheiden omhoog van 28 naar 27. Vorige week was het nog een repeat hit en nu gaan Huggle and Salto en Jamaica omhoog van 29 naar 25. En Alex Warner's Ordinary was vorige week ook een repeat hit en nu stijgt het in zijn 67e week van 30 naar 20. En net voor de top 10 zien we op 12 van 22 de UK number 1 hit van Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En op 11 staat van 14 Olivia Rodrigo's The Cure. En dan de wereldstijger en die komen we tegen op 10 van 24. En daar sprinten door Huggle, Emala Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En voordat we de top 3 ingaan, meld ik nog even dat Stupid Song van Olivia Rodrigo weer is doorgestegen van 7 naar nummer 4.
0: Chartrun, top 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 blijft staan Chosen Texas van Ella Langley. Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande is de nummer 2. En het themalied van het afgelopen WK-voetbal Die Die Die van Shakira en Bruna Boy staat nu in de nadagen van het afgelopen WK dus in 17 landen op nummer 1. En blijft in onze eigen wereldhitlijst de Charts en Top 30 nu voor de 6e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Charts World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaert.
0: All around the world.
2: Wereldkolom.
3: Welkom bij de Colombia-verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaert en sinds eind 2014 woon ik in Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. Elke maand vertel ik iets over mijn neef hier en vandaag ga ik het hebben over geld. Want hoeveel kost het nou eigenlijk om in Colombia te wonen? Die vraag ga ik proberen te beantwoorden, want ja, het is niet super makkelijk namelijk hier in Colombia. Ten eerste is het goed om te weten dat je in Colombia kunt wonen eigenlijk met een soort van elk budget dat je je maar kunt bedenken. Dus je kunt heel goedkoop wonen en je kunt ook heel duur wonen. En met wonen bedoel ik niet alleen maar de kosten van het huis, maar de kosten van alles. En dat zit zo omdat in Colombia zijn namelijk steden en dorpen ingedeeld in estratos. Er zijn eigenlijk geen Nederlandse, volgens mij is er geen Nederlandse term van. Het bestaat ook niet in Nederland. Een estrato is zeg maar een gebied. Wat een nummertje heeft. Het gaat van 1 tot en met 6. Dus een gebied met estrato 6, dat is een hele dure, rijke wijk. Dus daar wonen de rijkere mensen. En estrato 1 betekent dus heel arm. Dus dat zijn de sloppenwijken bijvoorbeeld. Of de hele arme wijken in Bogota, hoog in de bergen. In Medellín trouwens ook. De arme wijken zijn vaak hoog in de bergen. En die estratos, dat zegt dus niet alleen maar iets over wat voor mensen er wonen en hoe duur het is, maar die bepaalt eigenlijk de prijs van heel veel dingen. Zo is zelfs gas, water en licht in estrato 6 duurder dan bijvoorbeeld in estrato 5, 4, 3, 2 en 1 uiteraard. Net als de sportscholen. Ook je vindt in allerlei verschillende wijken vind je hier sportscholen. En hoe duurder de wijk, hoe duurder de sportschool. Dus je kunt het eigenlijk een beetje zo zien dat het heel erg uitmaakt waar je woont, hoe duur het leven precies is. En uiteraard dus, ja, estrato 6 is het leven dus duurder, want daar heb je de dure supermarkten, de dure sportschool, dure gas, water en licht, duurdere huur of geld voor aankoop van een huis. Eigenlijk alles is duurder. De restaurants zijn duurder. Ja, in estrato 1, nou ja, daar kom je normaal gesproken eigenlijk niet. Maar laten we zeggen estrato 4 bijvoorbeeld. Daar is alles al een stuk goedkoper. Dus in estrato 4 heb je wat goedkopere restaurants. Daar is de huur goedkoper. En dus ook de services zoals de watergas en licht zijn goedkoper. Het hangt dus heel erg af van waar je woont, hoe duur je woont. Nou, heel veel mensen denken dat Colombia heel goedkoop is en dat is niet zo. Het was 10 jaar geleden wel echt een stuk goedkoper dan nu. Ik verbaas me echt best wel over de huidige prijzen. Uiteraard is het nog steeds een stuk goedkoper dan in Nederland. Bijvoorbeeld uit eten gaan hier in een goed restaurant kun je tegenwoordig. Dus ik heb het er nu over dit jaar. Dus de prijzen zijn echt wel wat gestegen hier, net als over de hele wereld. Maar nog steeds heb je hier een hele maaltijd eigenlijk voor, laten we zeggen, 10 à 15 euro per persoon in een goed restaurant. Wil je er ook echt een volgerecht, nagerecht en weet ik het allemaal bij? Nou ja, dan ben je misschien 20 euro kwijt. Maar dat is het dan ook. Natuurlijk zijn er wel echt veel duurdere restaurants nog. Dus je hebt hier ook restaurants, daar kom ik zelf nooit, maar daar betaal je bijvoorbeeld 20 euro voor een gerecht of 30 euro voor een gerecht. En je hebt ook restaurants waar je voor 5 euro een hele maaltijd kunt krijgen. Dus het hangt dus heel erg af van waar je naartoe gaat, bijvoorbeeld met uit eten gaan. Hetzelfde geldt voor de supermarkt. Je hebt wat dure supermarkten, zeg maar de Carulla, dat is een soort van Albert Heijn. Net als de Éxito, die zijn wat duurder. De D1, die is wat goedkoper. Nou ja, dus het hangt ook weer vanaf waar je je boodschappen doet. Er zijn hier ook heel veel kleine winkeltjes, fruitwinkeltjes en groentewinkeltjes. Daar is het weer wat goedkoper. Mensen die maken soms een hele reis naar een of andere winkel ergens verder weg in Bogota, waar die alle aankopen voor de hele week of de hele maand doen, omdat het daar goedkoper is. Dus ja, het hangt heel erg vanaf van waar je je boodschappen doet en waar je je dingen koopt. Van hoeveel geld je daarmee kwijt bent. Nou, de huur is heel erg verschillend dus van waar je woont in Colombia of nou in Bogota. In de dorpen is het sowieso een stuk goedkoper. Dus wil je echt goedkoper wonen, moet je uit de grote steden. De duurste grote stad op dit moment in Colombia is Medellín, overigens niet meer Bogota. Komt waarschijnlijk door de vele expats die daar wonen. Maar ook Bogota is best wel duur met huur. Al kun je het ook echt best wel goedkoop krijgen. Je kunt hier prima voor 300 of 400 euro per maand kun je wonen. Maar dan heb je misschien niet zo een hele goede plek. Nou, even om een vergelijking te geven. Ik zelf betaal, ik betaalde 520 euro per maand. Maar deze maand door de komst van een nieuw president is de wisselkoers gewijzigd ongunstig voor mij. Dus ik betaal door de gewijzigde wisselkoers nu ongeveer 600 euro per maand. En ik woon op 35 vierkante meter. Maar wel in een hele fijne buurt. Ik zou dus ook veel goedkoper kunnen wonen. Maar dan moet ik naar een andere buurt. Een buurt waar bijvoorbeeld meer lawaai is. Waar ik tegen een muur aan kijk. Waar meer verkeer is, et cetera. En dan kun je ook 300 euro per maand betalen. En aan de andere kant zijn er ook heel veel woningen. Echt, ja, schrik niet, maar je kunt hier echt voor 2000 euro huren ook. Dus net als in Nederland kun je ook hier echt heel veel geld moeten betalen voor je huur. Maar ja, daar kies je dan ook zelf voor. Dus eigenlijk kun je hier gewoon voor wonen voor het budget dat je zelf hebt. En dat is best wel fijn eigenlijk. Nou, water, gas, licht, wat ik zelf betaal, is dat hangt een beetje van de maand af, maar ik denk dat ik voor al die drie samen ongeveer 60 euro, misschien 70 euro per maand betaal. Dus dat is niet wereldschokkend. Het kan dus ook goedkoper als je in een veel goedkopere wijk gaat wonen. Het kan ook duurder als je in een duurdere wijk gaat wonen. Nou, dus wonen in Colombia is dus helemaal niet zo heel erg goedkoop. En er zijn natuurlijk wel dingen wel veel goedkoper. Zoals dus uit eten gaan is echt wel goedkoper dan in Nederland. Boodschappen, nou, vind ik tegenwoordig echt niet zo goedkoop meer. Al zijn er bepaalde dingen zeker wel goedkoop, zoals fruit. Fruit en groente is hier over het algemeen goedkoper. Vliegtickets, bustickets voor lange afstanden, die zijn best wel goedkoop. Met name bustickets. Hotels zijn hier echt niet per se heel goedkoop. Al is het wel goedkoper dan in Nederland, dat absoluut wel. Dus je betaalt zeker de helft.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zometeen in het volgende uur.

0: één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang... en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Green Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
1: Back in the rain and over your head, back in the depot.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: The sun comes through after heavy rain.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen

0: Op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 andere. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, de beste new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Marga Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Heads from the Heartland met Tyler Nance.

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zack Tarpin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, and Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger, Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snelstijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

je skiën bijna. Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road for.

0: twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen. It's

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En I on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Painted Too Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en Hate Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Play voor Connor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country. Blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En nu wordt de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1. Gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1...

Jan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. I love you, miss you, mean it. Groetjes, hoi.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

drink je nog iets mee? Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er echt. Tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 of zo'n Hollands. En luisteraars, u kunt eraan meewerken als u dat wilt. Dan moet u me even doorbellen. Uw groet of verzoek. En dan doet u naar 033-2460101. 033-2460101.

Ja, ja, ja, ja. Dat was hem echt natuurlijk. Een vriend van Frank Boeien en zijn hele clubje. Oh, ik heb hier nog wel wat leuks zeg maar, op de computer staan. Het is eigenlijk meer muziek van Anneliese.

Ja, dat was hem. Zonneveld, jazeker. Aan de Amsterdamse grachten. 033-246-0101 voor alle groeten en verzoeken. Dit is A1 Absoluut Hollands.

En de volgende muziekluisteraars, eens even kijken. Wil je het plaatje draaien van Frans Duits met Lieveling voor Sabine Herman en Anneliese? En dan krijgen we aangeboden van Evelien.

Jawel, Evelien werd het aangevraagd. Een lieveling, ja. Speciaal dus voor Sabine Herman en Anneliese. Oma. Oma. Dan gaan we nog een keer. Ja, dat is hem. Dat is hem. We kunnen van alles bedenken, maar ik heb getwijfeld over België.

0: twijfelt over België.
1: Nou, morgen wordt het heel warm, luisteraars. En ja, het wordt echt blote benen weer, zei een klein kind alles. En daar hebben wij wel muziek voor opgezocht. Dit is Willy Sommers. En morgen, dan laat je hem gewoon in je hart. Dan kan het niet meer missen.

ja, laat de zon in je hart. Ja, want het, vooral morgen, hè. Morgen wordt het erg warm. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je in de schaduw blijft. Dit is A1 op z'n Hollands. We krijgen zo de Nederlandstalige top 10, maar eerst dit.

0: Wie staat er nummer 1 in de Nederlandstalige top 10? We krijgen het te horen van Anneliese.
1: Op nummer 10, Yves Berendsen met Misschien is het de tijd. Op nummer 9, Geert Snijder met Cubaans Café. Op nummer 8, Sineke met Ik doe wat ik wil. Op nummer 7, Jeffrey Heesen met Loco. Op nummer 6, Ferry de Lits met Jacques met Baraco in Monaco. Op nummer 5, Anton met De Enige. Op nummer 4, Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen. Op nummer 3, Justin de Wild met Cheerio. Op nummer 2, Robert van Hemert met Zandloopster. En op nummer 1, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

Rutger van Barneveld heeft het weer voor elkaar gekregen om natuurlijk Justin de Wild van de nummer 1 af te stoten met zijn zwolle zomernachten. En ook deze week werd het natuurlijk weer geheel samengesteld en gepresenteerd door Anneliese

Goed luisteraars, we zijn er weer bijna natuurlijk. We gaan nog een klein stukje muziek laten horen tot het nieuws en het weer. En wat krijgen we daarna? Nog veel meer. Want we krijgen natuurlijk nog de groente- en vleestip en allemaal dat soort dingen. En heel veel muziek aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. 10.000 mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Dan maar hopen dat je vingers nergens tussen krijgt, hè? Ja, ja. Dat was de Bongo Song. Welkom terug voor de tweede uur A1 op z'n Hollands, luisteraars. En ja, we zijn er weer helemaal aan toe aan onze groente- en vleestip. En dat gaat niemand minder ons vertellen als Evelien. Goedenavond, Evelien.
1: Goedenavond.
0: Nou, vertel eens, wat hebben wij allemaal in de aanbieding aankomende week?
1: Dopperten met een gehaktbal.
0: Wat met een gehaktbal, zei je?
2: Dopperten.
0: Oh, dopperten met een gehaktbal. Ja, ik kon niet goed verstaan, maar goed.
1: Oh, sorry hoor.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Sla met een slaving.
0: Sla met een slaving. Nou, dat rijmt ook nog een beetje. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan gebakken piepers?
1: Ja.
2: Ah, lekker.
1: Ja.
0: Ja, maar dan schijfjes of
1: ja, schijfjes.
0: Of krieltjes?
1: Nee, schijfjes.
0: Schijfjes, oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk wel geweldig.
1: Ja, vond ik ook al.
0: En die doppertjes heb ik ook al een tijdje niet meer gehad. En dat,
1: oh, ja. Zie.
0: En,
1: dat is altijd wel lekker.
0: Ja, maar de sla is natuurlijk met het warme weer ook lekker fris, hè?
1: Ja, daarom.
0: En dan is het natuurlijk de sla-combinatie, zoals dat Aart het altijd zei, hè?
1: Ja.
0: Met van alles.
1: Je kan er ook dopperten doorheen doen.
0: Oh, ja.
1: Bruine bonen, net waar je zelf lekker vindt, natuurlijk.
0: Nou, de doppertjes, dat lukt nou wel. Die bruine bonen wordt een ander verhaal natuurlijk. Maar,
1: nou, een beetje droog, hè?
0: Ja, precies. Maar je kunt er natuurlijk ook komkommer, tomaat, eitje erin.
1: Uitje.
0: Augurk, er kan echt van alles door.
1: Ja, en een zilver uitje.
0: En
1: allemaal lekker.
0: Ja, en een dressingje, zeg maar, erin.
1: Ja. Dus dat eten we weer lekker, hè?
0: Ja, vooral met dit weer. Dat komt helemaal goed, denk ik.
1: Daarom.
0: Maar die doppertjes is ook wel lekker, hoor. Maar dat is, dat zou met het warme weer zou ik liever sla eten.
1: Ja, ik ook.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: En dat doen we met een slavink?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, je kan er ook een gehaktbal bij doen, net waar je zelf lekker vindt, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, nee, ja, goed. Ja, ja.
1: Ja, we zijn nou helemaal gek op een haakbal.
0: Ja, een bal heeft 2 uit 1 kilo, hè?
1: Ja.
0: Ja, als we dat allemaal naar binnen werken, dat klinkt helemaal niet onaardig. Wat is dan ons toetje?
1: Yoghurt met een banaan of aardbeidjes.
0: Ja, is wel lekker, ja.
1: Ja, is wel ook lekker fris.
0: Ja, en is dat het enige gerecht of heb je er nog één?
1: Nee, dat was het eigenlijk wel.
2: Oh, ik denk er komt een ijsje.
0: Ja, een ijsje.
1: Ja, dat kan ook,
2: ijs
1: ja.
2: Ja.
0: Een ijsje naar smaak, zeg maar. Hè. Maakt niet uit welke smaak.
1: Inderdaad.
0: Het is een beetje ijs weer, maar het kan ook ijs in yoghurt. Hè. Kan ook.
1: Kan
2: ijs
1: ook.
2: In yoghurt?
0: Ja, heb ik wel eens gedaan. Ijs in yoghurt. Dan is het iets minder zuur, de yoghurt.
2: Huh. Oké.
0: Okay. Nee,
2: doe maar liever gewoon ijs.
0: Ik wil zeggen, heb je nu een nieuw idee opgedaan?
2: Ja, daar krijg ik kortsluiting van.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nee, de yoghurt met ijs, dat maakt de yoghurt lekker koud. En dan neem je gewoon vanille-ijs, zeg maar.
2: Ik heb een keer bij de Griek, dacht ik dat ik ijs had. En toen had ik van die Griekse yoghurt.
0: Ja, hoe is het wat dikker?
2: Dat was even een domper.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is dan inderdaad een domper.
0: Dan denk je een lekker zoet schepje ijs... en dan krijg je een aanslip van die zure yoghurt, zeg maar.
2: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Dat is ook niet lekker, nee.
0: Nou, ik zou zeggen, doe in ieder geval rustig aan deze week. Want het wordt erg warm. Ja, ja.
1: Inderdaad.
0: Ga bij de airco
2: zitten. Ze hebben een vent die later komt, hè?
0: Heb jij een vent die later komt?
1: Ja. Zeker wel.
0: Ja, het is maar net hoe je het uitspreekt, hè?
1: Ja.
0: Nou, maar geen airco.
1: Ja, boven wel, maar beneden niks aan natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Een slang naar beneden leggen is ook al wat, hè?
1: Ja.
2: Dan kun je wel lekker slapen in ieder geval.
1: Dat wel, ja.
2: Daarom. Dat is heel belangrijk
1: dat
2: nu.
1: Dat scheelt. Ja, zeker.
2: En dan zonder die muggenbeesten?
1: Ja, als dat zou kunnen, hè?
0: Ja, dat ligt er een beetje aan.
2: En je bent gewoon te lekker, Evelien.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik bedoel, een beetje citroen. En zorg dat je citroenlucht in huis hebt hangen. En dan hebben ze een hekel aan.
1: Ja, dat vinden ze niet lekker, nee. Dat klopt.
0: Maar ja, wie wil er nou wel citroen eten tegenwoordig?
1: Oh ja, daarom.
0: Nou ja, dankjewel voor je toelichting. Doe rustig aan en spreken we elkaar volgende week weer, hè.
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Doei.
0: Ja, dat was Evelien dus met de groente- en vleestip van deze week. Had jij er nog een aanvulling op, Annelies, of niet?
2: Nee. Ik vind het een goed idee.
0: Ja, hè? Was wel een goed minuutje, zullen we zeggen.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar een keertje Chinees en met dit warme weer vind ik ook wel lekker.
0: Oké. Ja.
2: Maar goed. We hebben 7 dagen in de week.
0: Hè? Zo is dat, hè. Zo is dat. Maar de slacombinatie en de doppertjes kan ook, hè. Heel goed, hè. Ja. Ook met, En dus, ik doe meestal een mixje met de doppertjes en worteltjes, weet je wel.
2: Ja, dat vind ik ook leuker.
0: Je moet de groenten van dinges hebben, hè?
2: Ja, die ja.
0: Ja, die zijn dan meestal gecombineerd.
2: Ja.
0: Oké, dan gaan wij verder met de muziek. Ja, want hebben wij nog wat leuks? Eens even kijken. Ja, want dit is wel leuk.

Goed, luisteraars, wat gaan wij doen? De volgende muziek draaien. Want voor alle luisteraars en ons eigen team krijgen we een plaat aangeboden van Henny. En hier is Voortak. Ja, met als de klokken van het kerkje luiden gaan. Ja. Dat is een oudje, hoor. Dat is echt een oudje.

Dansen op de maan. Wie zou dat eigenlijk niet willen? Goed, de volgende muziekluisteraars, die is voor Alfred en Wilma. En dat is de moederschoonmoeder natuurlijk, die deze muziek voor hen aanvraagt.

En de volgende muziekluisteraars die is speciaal bestemd voor alle kleinkinderen van oma Schouten. Ja, met z'n allen door de tuin gaan we, hè.

0: Eén bitterbal. Ja. Dan ook twee uit een kilo, zeg maar. Dat is ook wel lekker, hè? Twee bitterballen. Maar goed, wij gaan de volgende muziek draaien. Want Henk krijgt een plaat aangeboden van zijn moeder. En ja, ik heb gehoord dat Ajax gewonnen heeft.
1: Oké.
0: Nou, daar komt hij aan, hoor.

En de volgende muziekluisteraars, die is bestemd voor ons hele team, krijgen we aangeboden van mevrouw Schouten. En ik heb wel wat leuks opgezocht.

dat was hem echt. Ja, dat was hem echt. Eens even kijken, maar wat denk je wat hier gebeurt? Als je deze muziek, hè, dan moet je altijd een stapje terugnemen, want dan wordt het allemaal een beetje te druk anders. En dan krijg je een beetje van dit muziek, zeg maar.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Ik ben boer Harms en ik kom uit Drenthe.
2: Kom op, we gaan naar huis.
3: Nee, we wachten nog even, hè. We moeten nog 5 minuten. 6 minuten zelfs.
1: Als ik die disco huur,
3: dan gaat hij heen met zijn klompen. Ja.
1: Dan zegt mijn vrouw...
3: Atsie, flatsie.

0: moeten verder.
1: Goed, luisteraars, dat was het alweer voor vandaag. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer tussen 7 en 9. Bye bye, zei en tot volgende week.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting een 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Heerenveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vast.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar AE Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.